Dat kan no goodes. Schoffen de kar net voor onze rij, dat weer je net goed.